0: Jesus. Die lewigheid het binnen een manak. Die angels love. Ja, gaan Ludovie Andrews en Mariah Carey. Thank you for the lovely show, my brother. Lewigheid hem af te gaan.
1: UFM, in tune with you.